Du hast je hart naar de Eifengelische Botschaft de radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor vandaag harten. De programma is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba en van de Bartola Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan. En ook van Junt aus Tauharcha. Ons ziel voor dit programma is dat de verlorene zal naar Jezus Christus komen, dat die wat geraad zijn, die zullen wieder leren en wolzen in haar geloven, en alles zal je doen in noemen Jezus Christus. Wanneer dit programma ongestattend is, dat is ons ziel en dat is wat die ongestattend is. Wist je ook voor ons beden? Ons veelt dat dat onze Tauharcha voor ons beden doen, voor mij persoonlijk, voor onze board, wat entscheidungen merken dat, bet voor ons, dat we kunnen in een invloed hebben, dat God kan ons brokken om zien rekbeen. Dat mensen wat harten doen, kunnen Jezus Christus komen. Onze adres is de Evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan online geven, daar kan de PayPal-link ook programma harken en mij uitvingen van de Evangelische Botschaft radioprogramma. De website is gospelmessageradio.com. Dat is alle een woord, maar helemaal gospelmessageradio.com. Wanneer je vrouwen hebt, kan je ons onderhouden even phone. Of wanneer je dit programma wordt in ieder werk, daar kan de WhatsApp-Botschaft of een WhatsApp-groep wel in je check. Dat phone-nummer is 306-230-7807. Dat is een kanadische telefoonnummer. Again, 306-230-7807. Dat is ons telefoonnummer. Roept ons om met vrouwen. Of wanneer deze programma worden wel in ieder werk gecheckt. Mijn naam is Wes Heppner. Dankzij voor harken. Dankzij voor beden. Dankzij voor ongestatten. Ik wens die Gottes rijken zegen voor deze nächste werk. En dat de juist werkelijk in die leven wordt zijn. Hij wordt schoffen, hij wordt troosten. Hij wordt die leiden, hij wordt die helpen, hij wordt die leren. Dat die wordt werkelijk weten dat God is met die.